0: Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. Er zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. ProRail verwacht dat het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden vanaf dinsdagochtend 5 uur weer hervat kan worden, maar houdt nog wel een slag om de arm. De Franse premier Le Cornu heeft een motie van wantrouwen overleefd. Die was ingediend vanwege de aanpak van de hittegolven. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al langer met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Excellent!

0: Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. Er zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. ProRail verwacht dat het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden vanaf dinsdagochtend 5 uur weer hervat kan worden, maar houdt nog wel een slag om de arm. De Franse premier Le Cornu heeft een motie van wantrouwen overleefd, die was ingediend vanwege de aanpak van de hittegolven. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De juryprijs haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al langer met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomerradio.

0: komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. Er zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. ProRail verwacht dat het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden vanaf dinsdagochtend 5 uur weer hervat kan worden, maar houdt nog wel een slag om de arm. De Franse premier Le Cornu heeft een motie van wantrouwen overleefd. Die was ingediend vanwege de aanpak van de hittegolven. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden. De

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Weerradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk een regionale hittegolf belandt. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het dodental door aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van de eindexamens op 26 juni. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot vandaag.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Weerradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk een regionale hittegolf belandt. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het dodental door aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van de eindexamens op 26 juni. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Now.
1: De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Na ruime week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 16:45 dat de beperkingen voorbij waren. En ProRail liet weten dat de treindienst rond 17:00 weer volledig draaide. Een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion had eerder zo'n 200 kabels verwoest. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Deze week ontmoeten NAVO-leiders elkaar in Ankara. In Den Haag spraken de 32 lidstaten af in 2035 minimaal 3,5% van hun bbp aan defensie te besteden. Nederland zit met 2,2% in de middenmoot. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

る。

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Na ruim een week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. Rond 16:45 waren de beperkingen voorbij. De terugkeer van president Trump ontkende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk een regionale hittegolf belandt. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van een zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. Ruime week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 4:15 dat de beperkingen voorbij waren. En ProRail liet weten dat de treindienst rond 5:00 weer volledig draaide. Een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion had eerder zo'n 200 kabels verwoest. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Deze week ontmoeten NAVO-leiders elkaar in Ankara. In Den Haag spraken de 32 lidstaten af in 2035 minimaal 3,5% van hun bbp aan defensie te besteden. Nederland zit met 2,2% in de middenmoot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan, in verband met de dood van een zeearend. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. Na ruime week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. Rond 16:45 waren de beperkingen voorbij. De terugkeer van president Trump ontkende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeren!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren in het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Hérault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van de zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilard kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Excellent!

0: Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie. Hevige natuurbranden teisteren het zuiden van Frankrijk en nu zijn er 2 verdachten aangehouden. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan, in verband met de dood van een zeearend. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zon.

zijn we verzopen met z'n allen in de bakel. Het ging van 0 naar de 100%. Maar Flem, het is pas 10 uur.

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Hérault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van de zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie. Hevige natuurbranden teisteren het zuiden van Frankrijk en nu zijn er 2 verdachten aangehouden. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan, in verband met de dood van een zeearend. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De Syrisch president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet 60.000 euro betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij tweemaal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om twee tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 6 kilometer file tussen Eurmond en Roosteren. 3 kwartier vertraging door een vrachtwagenongeluk zijn 2 rijstroken dicht. File op de A4 Den Haag richting Amsterdam nog steeds tussen de Knopende Hoek en Bad Hoeverdorp. 6 kilometer, de vertraging is nu 1 kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht door een spoedreparatie. Door een kapotte vrachtwagen op de A16 Breda richting Rotterdam. 14 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is 1,5 uur. En door een kapotte auto op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knopende Baars en Oorschot. 7 kilometer file, 1 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Excel!

0: Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Italië moet €60.000 betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Het tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 6 kilometer file tussen Eurmond en Roosteren. 3 kwartier vertraging door een vrachtwagenongeluk zijn 2 rijstroken dicht. File op de A4 Den Haag richting Amsterdam nog steeds tussen de Knopende Hoek en Bad Hoeverdorp. 6 kilometer, de vertraging is nu 1 kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht door een spoedreparatie. Door een kapotte vrachtwagen op de A16 Breda richting Rotterdam. 14 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is 1.5 uur. En door een kapotte auto op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Knopende Baars en Oorschot 7 kilometer file. 1 kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Duitse industrie heeft in mei voor de tweede maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9% veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. In China is een voormalige gemeenteambtenaar ter dood veroordeeld wegens grootschalige corruptie. De 69-jarige man zou in 30 jaar tijd omgerekend 285 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen. Hij deed dat in ruil voor contracten, grond en financiering voor bedrijven. Het doodvonnis moet nog worden goedgekeurd door de hoogste rechtbank van China. De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. En het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 10 kilometer file tussen Elslo en Roosteren. Door een vrachtwagenongeluk een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken voorlopig dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Zonzeel en Dordrecht 14 kilometer file. Het komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda 2 kilometer file bij Rotterdam-Kralingen. Door een ongeluk twee rijstroken dicht. De vertraging daar is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio!

0: Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Duitse industrie heeft in mei voor de tweede maand op rij meer geproduceerd. In China is een voormalige gemeenteambtenaar ter dood veroordeeld. Hij zou omgerekend 285 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen. De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus. Kort ervoor waren er twee ontploffingen bij het hotel van Macron. En een tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 10 kilometer file tussen Elslo en Roosteren. Door een vrachtwagenongeluk een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken voorlopig dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Zonzeel en Dordrecht 14 kilometer file. Het komt door een kapotte vrachtwagen. De rechter rijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda 2 kilometer file bij Rotterdam-Kralingen. Door een ongeluk twee rijstroken dicht. De vertraging daar is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer.

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïense media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. SpaceX wordt vandaag opgenomen in de Nasdaq 100, de lijst met de 100 belangrijkste technologieaandelen. Daardoor krijgen ook beleggers via indexfondsen indirect met het aandeel te maken. Beleggersvereniging VEB vindt de snelle toelating opvallend, omdat het verlieslatende ruimtevaartbedrijf normaal gesproken pas na enkele maanden in de index zou worden opgenomen. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na 2 ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden. Dance.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. SpaceX wordt vandaag opgenomen in de Nasdaq 100, de lijst met 100 belangrijkste technologieaandelen. De Duitse industrie heeft in mei voor de tweede maand op rij meer geproduceerd. En de Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus. Kort daarvoor waren er twee ontploffingen bij het hotel van Macron. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

Watching every move.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. De man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam met rode verf bekladde tijdens een pro-Palestijnse demonstratie is schuldig bevonden aan beschadiging van het monument. De rechter legt geen straf op omdat de man de schoonmaakkosten van €895 al heeft betaald. Ook woog mee dat hij niet de bedoeling had het monument blijvend te beschadigen. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat nog 4 kilometer file bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 Rotterdam Breda 5 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord. Liggen spullen op de weg, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Staat een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Radio!

0: In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: ieder jaar hetzelfde.
1: Ik wil naar Sint-Anne en ze gaan naar Spanje.
2: En wat doe je dan voor de Ambras?
1: Mijn god, ze zei zo geren bronzes. Alle dagen dat je zag van
2: smeert me de rug in zien.
1: En ik heb maar papa met deze smeerlapper aan.
2: En souvenirjes kopen, nog

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. De man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam bekladde, is schuldig bevonden, maar krijgt geen straf omdat de man de schoonmaakkosten al heeft betaald. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. En de Duitse industrie heeft in mei voor de tweede maand op rij meer geproduceerd. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat nog 4 kilometer file bij knooppunt de Brechtseplein. Op de A16 Rotterdam-Breda 5 kilometer file tussen knooppunt de Brechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. Er liggen spullen op de weg, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Er staat een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomeruit!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Nederland en Duitsland gaan samen Stinger luchtdoelraketten produceren. Dat heeft defensieminister Dylan Yeşilgöz bekendgemaakt tijdens de NAVO-top in Ankara. De samenwerking is onderdeel van een pakket nieuwe defensieafspraken. Nederland sluit zich ook aan bij internationale plannen voor gezamenlijke inkoop van munitie en onderzoek naar de gezamenlijke productie van Amran-raketten. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. Een Oekraïnse vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 165 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging op dit moment op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord 9 kilometer en 30 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. Naar verwachting duurt dit nog tot 3 uur vanmiddag. Op de A4 richting Rotterdam is het druk tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. Hier kun je een kwartier extra rekenen. Dan de A16 richting Rotterdam, want door de werkzaamheden op de A20 is er meer verkeer bij knooppunt Terbrechtseplein. Reken hier op een kwartier vertraging. Dan over naar de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. 10 minuten extra door wegwerkzaamheden. En tot zover.

0: In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar politieke partij. Nederland en Duitsland gaan samen Stinger luchtdoelraketten produceren. Dat heeft defensieminister Dilan Yeşilgöz bekendgemaakt tijdens de NAVO-top in Ankara. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. En een Oekraïnse vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 165 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging op dit moment op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord 9 kilometer en 30 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. Naar verwachting duurt dit nog tot 3 uur vanmiddag. Op de A4 richting Rotterdam is het druk tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. Hier kun je een kwartier extra rekenen. Dan de A16 richting Rotterdam, want door de werkzaamheden op de A20 is er meer verkeer bij knooppunt Terbrechtseplein. Reken hier op een kwartier vertraging. Dan over naar de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. 10 minuten extra door wegwerkzaamheden. En tot zover.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Vlaanderen past de bewegwijzering op snelwegen aan. Pijlen op borden boven de weg gaan voortaan overal omhoog wijzen, net als in Nederland en Duitsland. Ook verdwijnen de groen-gele afritborden en komen er internationale zwart-witte symbolen. Volgens de wegbeheerder zorgen de nieuwe borden voor meer duidelijkheid en kunnen ze de doorstroming van het verkeer verbeteren. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Grattem en Weert Noord heb je 15 minuten vertraging door een ongeluk. Een kapotte vrachtauto zorgt voor vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten Oost en de Meern 15 minuten extra omdat de rechte rijstrook dicht is. De A27 dan, Utrecht-Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Everdingen. 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A50 richting Os. Daar staat een kapotte auto tussen Eerde en Uden-Zuid. 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Vlaanderen past de bewegwijzering op snelwegen aan. Pijlen op borden boven de weg gaan voortaan overal omhoog wijzen, net als in Nederland en Duitsland. Marine Le Pen is ook in hoge beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar politieke partij. En Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot hebben aangevallen. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Grattem en Weert Noord heb je 15 minuten vertraging door een ongeluk. Een kapotte vrachtauto zorgt voor vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten Oost en de Meern 15 minuten extra omdat de rechte rijstrook dicht is. De A27 dan, Utrecht-Gorkum, tussen knooppunt Rijns-Weert en knooppunt Everdingen. 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A50 richting Os. Daar staat een kapotte auto tussen Eerde en Uden-Zuid. 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe, het koelt af naar 15 tot 17 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Grattem en Weert Noord heb je 15 minuten vertraging door een ongeluk. Een kapotte vrachtauto zorgt voor vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten Oost en de Meern 15 minuten extra omdat de rechte rijstrook dicht is. De A27 dan, Utrecht-Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Everdingen. 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A50 richting Os. Daar staat een kapotte auto tussen Eerde en Uden-Zuid. 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomerrijden!

Jazeker, de muziek van Carlos Santana en zijn band Santana uit 1982. Hold on, de titel van de plaat, de opener in het programma Bond voor vandaag. Ik zeg hartelijk welkom, ik ben Jan Berg en ga ze weer voor u draaien. Ook weer vandaag doen we dat een uur lang in het programma Bond. Ariana Grande voor u, anno 2026. I hate that I made you love me.

0: Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me. De muziek van 2026. Uiteraard ook hier in de bonte muziekverzameling. We gaan terug in de tijd trouwens.
1: Ouwe meuk!
0: 1963, het is Freddie and the Dreamers. I'm dead.

0: Meuk van Freddy and the Dreamers, terug naar 1963. I'm telling you now.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Jazeker, we gaan met Nederlandstalige muziek naar 2008. Jan Smit, dit is Als je lacht.

0: Ik zou bijna zeggen, muziek uit Volendam. Hè? Misschien is het ook wel zo natuurlijk. 2008 muziek van Jan Smit. Als je lacht, de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Inderdaad, naar Nederlandstalig schakelen weer over naar het Engelse. Chris Kappa 2013. Liar, liar.

0: De muziek van Chris Kapp. 2013 kwam het uit. Liar, Liar, de titel van de plaat. We gaan eerst lekker wat nieuws draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Don Rix Hero. Dit is Addicted. Hier in de Bonte Muziekverzameling.

0: Ja, zomaar de simpele dingetjes. Joe Cocker en zijn plaat uit het jaar 1994.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. Deze uit 1976. Dit is de band Sundown en One Morning in May.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. Hij zou een donatie van 5 miljoen pond niet hebben opgegeven. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. En Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar politieke partij. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond. In het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Grattem en Weert Noord heb je 15 minuten vertraging door een ongeluk. Een kapotte vrachtauto zorgt voor vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten Oost en de Meern 15 minuten extra omdat de rechte rijstrook dicht is. De A27 dan, Utrecht-Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen. 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A50 richting Os. Daar staat een kapotte auto tussen Eerde en Uden-Zuid. 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio X.

0: Mountains.
1: Ja, zoals op net de mannen van de Nits, even terug naar het jaar 1987. In de Dutch Mountains, de titel van de plaat. Laten we eens even hedendaagse muziek draaien, Nederlandstalig van Miss Montreal. Dit is Schuilen.

0: Muziek van Miss Montreal, Sanne Hansen. En dit was Schuilen, haar 2026 single.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1967, David Garrick heb ik hier voor u. I Found the Love.

0: Jazeker, de muziek van David Carrick, 1967, een heerlijke gouden oude I Found a Love. Nou, dat is heel mooi dat hij de liefde gevonden heeft, ja toch?
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: In de beste mix naar 2002 met Robbie Williams, dit is Hot Future.

0: De 2002 muziek van Robbie Williams, Hot Fuge.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ook dat in de countryhoek, Christine Clifford. Dit is Rocky Song.

Mini Eye. ...2018 komt het uit. Woman Like Me, de titel van de plaat. Kijk op de klok, jazeker. Het is weer de hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Het zit weer op een uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ik heb dat vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. En ik hoop dat u ook met evenveel plezier geluisterd heeft naar deze uitzending. Reageren? Mag hoor. janberg.radio@gmail.com is het adres daarvoor. Ja, voor de overige wens ik u een hele fijne dag met allemaal leuke dingen. En ik vertel u nog even wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Allereerst 1973, The Faces en Oh La La. En daar nog een nieuw werkje van Swister en Peikert. Ich habe Sehnsucht. Ik laat het hierbij. Bedankt voor het luisteren. Groetjes en heel graag weer tot de volgende Bond.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Grattem en Weert Noord heb je 15 minuten vertraging door een ongeluk. Een kapotte vrachtauto zorgt voor vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten Oost en de Meern 15 minuten extra omdat de rechte rijstrook dicht is. De A27 dan, Utrecht-Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen. 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A50 richting Os. Daar staat een kapotte auto tussen Heerde en Uden-Zuid. 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Canada richt met 8 landen een Defence Security and Resilience Bank, de DSRB, op om defensieinvesteringen via leningen en garanties te ondersteunen. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. En er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Grattem en Weert Noord heb je 15 minuten vertraging door een ongeluk. Een kapotte vrachtauto zorgt voor vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten Oost en de Meern 15 minuten extra omdat de rechte rijstrook dicht is. De A27 dan, Utrecht-Gorkum, tussen knooppunt Rijns-Weert en knooppunt Everdingen. 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A50 richting Os. Daar staat een kapotte auto tussen Eerde en Uden-Zuid. 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe, het koelt af naar 15 tot 17 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Grattem en Weert Noord heb je 15 minuten vertraging door een ongeluk. Een kapotte vrachtauto zorgt voor vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten Oost en de Meern 15 minuten extra omdat de rechte rijstrook dicht is. De A27 dan, Utrecht-Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Everdingen. 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A50 richting Os. Daar staat een kapotte auto tussen Eerde en Uden-Zuid. 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excel!

0: Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Het IOC heft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op. Russische atleten en ploegen kunnen zich weer kwalificeren voor de Spelen. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. En Canada richt met 8 landen een Defence Security and Resilience Bank, de DSRB, op om defensieinvesteringen via leningen en garanties te ondersteunen. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Grattem en Weert Noord heb je 15 minuten vertraging door een ongeluk. Een kapotte vrachtauto zorgt voor vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten Oost en de Meern 15 minuten extra omdat de rechte rijstrook dicht is. De A27 dan, Utrecht-Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen. 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A50 richting Os. Daar staat een kapotte auto tussen Eerde en Uden-Zuid. 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Experts pleiten voor een nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Twee Hongaarse publieke omroepen zijn na een reorganisatie tijdelijk gestopt met uitzenden. Premier Péter Maguiar zegt dat daarmee een einde komt aan propaganda uit de Orbán-periode. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. En het IOC heft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op. Russische atleten en ploegen kunnen zich weer kwalificeren voor de Spelen. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 1 file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A12 Utrecht richting Den Haag. Want tussen de Meern en Woerden staat een kapotte vrachtauto. Daarom zijn 3 rijstroken dicht en je vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Een 18 maanden oude peuter uit Phoenix, na een verdrinking doodverklaard, bleek uren later in een mortuarium toch te ademen. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije dat over een sterke defensieindustrie beschikt. En twee Hongaarse publieke omroepen zijn na een reorganisatie tijdelijk gestopt met uitzenden. Premier Péter Magyar zegt dat daarmee een einde komt aan propaganda uit de Orbán-periode. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A12 Utrecht richting Den Haag, want tussen de Meern en Woerden staat een kapotte vrachtauto. Daarom zijn 3 rijstroken dicht en je vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, sluit je dinsdagavond ontspannen af in Holland Muziekpaleis. Van 10 tot 12 hoor je de grootste hits, het laatste entertainmentnieuws, frisse lifestyle tips, de bioscoopagenda en maak je kans op mooie prijzen met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee 2 uur lang met de lekkerste muziek en natuurlijk de leukste informatie. Hier bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

Rafi Pina.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen, de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: wat is het hardste substantie in het menselijk lichaam? Wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is dat de schedel? Of zijn het de nagels? Wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is dat de schedel? Of zijn het de nagels? Als jij dat weet, stuur je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl, met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we allemaal natuurlijk alles naartoe kunnen sturen. De vraag van vandaag. Je moet je naam, je telefoonnummer en natuurlijk ook het antwoord op de vraag van vandaag. Want wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is het de schedel? Of zijn het de nagels? Als jij het weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl.

0: Vielleicht.
1: Ja.
0: Vielleicht.
1: Ja.
0: Vielleicht.
1: Ja.
0: Vielleicht.
1: Ja.

Maybe, perhaps, yes.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Welkom bij Radio Excellent, waar elke film een ervaring wordt. Mis deze kans niet om als eerste de nieuwste releases te beleven en deel uit te maken van de bus. Verwen je zintuigen en creëer herinneringen die blijven hangen. Terwijl je jezelf verliest in het ongeëvenaarde genot van een bioscoopvermaak. Dit is de bioscoopagenda van morgen. We hebben Disclosure Day. Een meteoroloog geeft live op tv een weerbericht. Opeens wordt ze overvallen door een mysterieuze buitenaardse kracht. Samen met een complotdenker begint ze een missie om de wereld het bestaan van buitenaardse wezens te openbaren. Dan Michael. De film vertelt het verhaal van Michael Jackson. Leven buiten de muziek om en volgt zijn reis vanaf de ontdekking van zijn buitengewoon talent als frontman van de Jackson 5 tot de visionaire artiest die met zijn creatieve ambitie vastberaden was om de grootste entertainer van de wereld te worden. Zijn leven naast het podium komt aan bod, maar ook de iconische optredens uit het begin van zijn solo carrière, waardoor de kijker zich op de eerste rij bij Michael Jackson waant. Zijn verhaal begint dus hier. Star Wars, de Mandalorian en Grogu. Het kwaadaardige keizerrijk is gevallen. Maar overal in de sterrenstelsel opereren nog verspreidende imperiale krijgsheren. Terwijl de prille Nieuwe Republiek probeert te beschermen waar de rebellen zo hard voor hebben gevochten, schakelt zij de hulp in van de legendarische Mandaloriaanse premiejager Din Djarin en zijn jonge leerling Grogu. Nou, spannende film blijkbaar. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. Je hoort het hier zo natuurlijk bij de muziek- en informatiezender. Ja.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Prins Harry zegt dat hij en mede-eisers geen gerechtigheid hebben gekregen in hun zaak tegen uitgever Associated Newspapers, eigenaar van de Daily Mail. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. En een 18 maanden oude peuter uit Phoenix, na een verdrinking doodverklaard, bleek uren later in het mortuarium toch te ademen. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Welkom terug in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We zijn het vandaag eens, waar gaan we het vandaag eens over hebben? Over iets wat we stiekem allemaal herkennen. Kijk eens eerlijk om je heen. Waar ligt je smartphone op dit moment? Waarschijnlijk binnen handbereik. We staan tegenwoordig 24 uur per dag aan, lijkt het wel. En dat eist ongemerkt best wel een tol van onze rust. Daarom is er nu een grote lifestyle trend gaande, de digitale detox. Oftewel bewust even offline gaan. En nee, je hoeft niet echt meteen je telefoon in de sloot te gooien. Het begint al met een kleine slimme gewoontes. De gouden lifestyle tip van dit moment: introduceer een schermvrij uur. Spreek met jezelf af dat de schermen een uur voordat je gaat slapen en het eerste uur nadat je wakker wordt strikt uitblijven. Vervang die vroege scrollsessie door het drinken van een goed kop thee. Het luisteren naar de vogels buiten of blader gewoon eens in een echt tijdschrift. Lifestyle coaches laten zien dat mensen die dit doen al binnen een week merken dat ze dieper slapen, veel minder onrust voelen en met een helder hoofd aan hun dag beginnen. Je herovert simpelweg je eigen tijd en aandacht. Ja, wie doet het nou niet, hè? Ik pak hem ook 's morgens als ik zodra ik wakker kijk of er berichtjes zijn of niet. En ja, of ik dan even misschien iemand een berichtje moet sturen of niet. Dat soort dingen meer. Eigenlijk, ja, of je staat misschien een uur eerder op. Dan hoef je dat niet te doen. Dan kun je dat op dezelfde tijd bepalen. Maar misschien, ja, dus leg je die telefoon strakjes na dit programma gerust een uurtje eerder in een andere kamer. Geniet eerst nog even maximaal van natuurlijk de gezelligste hits. En dit is het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland. En u luistert naar de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

0: excellent. Rob Holland.
1: Ja.
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Olivia Wilde spreekt voor het eerst over haar relatie met Harry Styles. Sommige mensen waren jaloers dat we gelukkig waren. Actrice Olivia Wilde beleefde 5 jaar geleden een romance met superstar Harry Styles, die 10 jaar jonger is dan zij. Het was volgens haar een heerlijke tijd, maar ook een verliefdheid die haast onmogelijk werd gemaakt, omdat er miljoenen ogen meekeken. De Amerikaanse Ierse actrice ging in 2022 in alle vriendschap uit elkaar met Harry. Ze spreekt dan ook nog steeds erg positief over de zanger. Destijds gaven ze nooit interviews samen en ook later sprak Olivia nooit in de media over haar relatie met de As It Was zanger. Maar voor de podcast Call Her Daddy maakt ze nu een uitzondering. Over ons privéleven was niet zoveel glitter en glamour, zegt ze. Het was vooral heel huiselijk, heel down to earth. Het was ronduit heerlijk. Dit kwam omdat we in een bubbel leefden. We sloten ons vanwege de bekendheid af. Want als we iets in het openbaar zouden doen, kwam dat toch meteen een berg reacties op. Mensen zouden ons oordelen en veroordelen over bepaalde keuzes. Dat wilden we niet. Het afschermen van ons privéleven was een lastige uitdaging, maar het lukte ons. Al was het koppel niet blind voor wat er allemaal werd geschreven en gezegd. Hun relatie lag sowieso al onder een vergrootglas. Veelal met verzonnen verhalen. Ik zag die roddelbladen en vroeg me telkens af over welk meisje ze schreven, vertelde ze lachend aan host Alex Cooper. Wat er stond was niet waar. Het was nooit gebeurd. Toch werd het als waarheid verkocht. Fans waren dus weer boos op mij. Ik was gelukkig met Harry, maar dat werd mij niet zomaar gegund. Alsof ik hem voor anderen had afgepakt. Onze blijdschap maakte anderen jaloers. Wild en Styles wilden...

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van woensdag 8 juli. Begin om 6:55 met de avondetappe. En daarna komen herinneringen voor het leven. Stop dementie. Om 8:00 het NOS Journaal. Dan herinneringen voor het leven gaat door. En 25 jaar Musical Awards sluit daar de avond weer af. Dan hebben we Rail Away op NPO 2. De reiziger gaat naar de Italiaanse regio Trentino. Dan het NOS Journaal, net zoals NPO 1, om 8:00. Dan Shetland om 8:30. Hello, goodbye. Een vrouw wacht op haar ouders die de wereld rondzeilen. Dan om 10:00 Nieuwsuur en de Marker presenteert Missy Floytilla. Dan hebben we op NPO 3 om 8:00 dertigers. Willem en Merel hebben een verrassing voor Laura. Dan de slimste mens België. Actrice Ina Masses te zien in Knokken Of. Dan Au Pairs, die komt erachteraan. De vier Au Pairs ontmoeten elkaar voor het eerst tijdens een bootreisje. En die sluit ook de avond af. Dan het perfecte plaatje om 8:30. Die komt naar Goede Tijden, Slechte Tijden op RTL 4. Die om 8:00 begint. En Kopen of Slopen, die sluit daar de avond weer af. Ewout, Gevaarlijke Gevangenissen. Misdaad, reeks. Ewout brengt drie dagen door in South Catabota. Dan hebben we 112 Vandaag en 24 Hours in de ER. Vandaag Inside op SBS 6 om 8:00. Wilfried Gené, Jan Derksen en René van der Gijp. De Bondgenoot om 9:00 en Hart van Nederland, de late editie. Die sluit daar de avond weer. Oh nee, om 11:00 hebben we ook nog Vandaag Inside Oranje. Ja, want er zijn natuurlijk allemaal activiteiten. Om 8:00 hebben we om SBS 9 wordt hij al geholpen. Burn After Reading om film, misdaadfilm en Hot Tub Time Machine 2 film, die speelt natuurlijk daar ook. Dan hebben we Sullivan's Crossing op net 5 om 8:30 en dat duurt tot 10:30 en dan naar So Help Me Todd. Dan The Big Bang Theory op Veronica, Cat Carter, een misdaadfilm, een reeks. En Tango and Cash, en dat is een comedyfilm. Ja, die sluit de avond af. En dat waren dan de tv-programma's van morgen die je vandaag komt.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkelband. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, sluit je dinsdagavond ontspannen af in Hollands Muziekpaleis. Van 10 tot 12 hoor je de grootste hits, het laatste entertainmentnieuws, frisse lifestyle tips, de bioscoopagenda en maak je kans op mooie prijzen met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee 2 uur lang met de lekkerste muziek en natuurlijk de leukste informatie hier bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen, de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is dat de schedel? Of zijn het de nagels? Wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is dat de schedel? Of zijn het de nagels? Als jij dat weet, stuur je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl, met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we allemaal natuurlijk alles naartoe kunnen sturen. De vraag van vandaag. Je moet je naam, je telefoonnummer en natuurlijk ook het antwoord op de vraag van vandaag. Want wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is het de schedel? Of zijn het de nagels? Als jij het weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Welkom bij Radio Excellent, waar elke film een ervaring wordt. Mis deze kans niet om als eerste de nieuwste releases te beleven en deel uit te maken van de bus. Verween je zintuigen en creëer herinneringen die blijven hangen. Terwijl je jezelf verliest in het ongeëvenaarde genot van een bioscoopvermaak. Dit is de bioscoopagenda van morgen. We hebben Disclosure Day. Een meteoroloog geeft live op tv een weerbericht. Opeens wordt ze overvallen door een mysterieuze buitenaardse kracht. Samen met een complotdenker begint ze een missie om de wereld het bestaan van buitenaardse wezens te openbaren. Dan Michael. De film vertelt het verhaal van Michael Jackson. Leven buiten de muziek om. En volgt zijn reis vanaf de ontdekking van zijn buitengewoon talent als frontman van de Jackson 5. Tot de visionaire artiest die met zijn creatieve ambitie vastberaden was om de grootste entertainer van de wereld te worden. Zijn leven naast het podium komt aan bod, maar ook de iconische optredens uit het begin van zijn solo carrière. Waardoor de kijker zich op de eerste rij bij Michael Jackson waant. Zijn verhaal begint dus hier. Star Wars, de Mandalorian en Grogu. Het kwaadaardige keizerrijk is gevallen. Maar overal in de sterrenstelsel opereren nog verspreidende imperiale krijgsheren. Terwijl de prille Nieuwe Republiek probeert te beschermen waar de rebellen zo hard voor hebben gevochten, schakelt zij de hulp in van de legendarische Mandaloriaanse premierjager Din Djarin en zijn jonge leerling Grogu. Nou, spannende film blijkbaar. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. Je hoort het hier zo natuurlijk bij de muziek- en informatiezender Radio. Emergency. Excellent.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarige meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. En prins Harry zegt dat hij en mede-eisers geen gerechtigheid hebben gekregen in hun zaak tegen uitgever Associated Newspapers, eigenaar van de Daily Mail. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Welkom terug in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We zijn het vandaag eens, waar gaan we het vandaag eens over hebben? Over iets wat we stiekem allemaal herkennen. Kijk eens eerlijk om je heen. Waar ligt je smartphone op dit moment? Waarschijnlijk binnen handbereik. We staan tegenwoordig 24 uur per dag aan, lijkt het wel. En dat eist ongemerkt best wel een tol van onze rust. Daarom is er nu een grote lifestyle trend gaande, de digitale detox. Oftewel bewust even offline gaan. En nee, je hoeft niet echt meteen je telefoon in de sloot te gooien. Het begint al met een kleine slimme gewoontes. De gouden lifestyle tip van dit moment: introduceer een schermvrij uur. Spreek met jezelf af dat de schermen een uur voordat je gaat slapen en het eerste uur nadat je wakker wordt strikt uitblijven. Vervang die vroege scrollsessie door het drinken van een goed kop thee. Het luisteren naar de vogels buiten of blader gewoon eens in een echt tijdschrift. Lifestyle coaches laten zien dat mensen die dit doen al binnen een week merken dat ze dieper slapen, veel minder onrust voelen en met een helder hoofd aan hun dag beginnen. Je herovert simpelweg je eigen tijd en aandacht. Ja, wie doet het nou niet, hè? Ik pak hem ook 's morgens als ik zodra ik wakker kijk of er berichtjes zijn of niet. En of ik dan even misschien iemand een berichtje moet sturen of niet. Dat soort dingen meer. Eigenlijk, of je staat misschien een uur eerder op. Dan hoef je dat niet te doen. Dan kun je dat op dezelfde tijd bepalen. Maar misschien, dus leg je die telefoon strakjes na dit programma gerust een uurtje eerder in een andere kamer. Geniet eerst nog even maximaal van de gezelligste hits. En dit is het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland. En u luistert naar de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

0: excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest prangende moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Olivia Wilde spreekt voor het eerst over haar relatie met Harry Styles. Sommige mensen waren jaloers dat we gelukkig waren. Actrice Olivia Wilde beleefde 5 jaar geleden een romance met superstar Harry Styles, die 10 jaar jonger is dan zij. Het was volgens haar een heerlijke tijd, maar ook een verliefdheid die haast onmogelijk werd gemaakt, omdat er miljoenen ogen meekeken. De Amerikaanse Ierse actrice ging in 2022 in alle vriendschap uit elkaar met Harry. Ze spreekt dan ook nog steeds erg positief over de zanger. Destijds gaven ze nooit interviews samen en ook later sprak Olivia nooit in de media over haar relatie met de As It Was zanger. Maar voor de podcast Call Her Daddy maakt ze nu een uitzondering. Over ons privéleven was niet zoveel glitter en glamour, zegt ze. Het was vooral heel huiselijk, heel down to earth. Het was ronduit heerlijk. Dit kwam omdat we in een bubbel leefden. We sloten ons vanwege de bekendheid af. Want als we iets in het openbaar zouden doen, kwam dat toch meteen een berg reacties op. Mensen zouden ons oordelen en veroordelen over bepaalde keuzes. Dat wilden we niet. Het afschermen van ons privéleven was een lastige uitdaging, maar het lukte ons. Al was het koppel niet blind voor wat er allemaal werd geschreven en gezegd. Hun relatie lag sowieso al onder een vergrootglas. Veelal met verzonnen verhalen. Ik zag die roddelbladen en vroeg me telkens af over welk meisje ze het schreven, vertelde ze lachend aan host Alex Cooper. Wat er stond was niet waar. Het was nooit gebeurd. Toch werd het als waarheid verkocht. Fans waren dus weer boos op mij. Ik was gelukkig met Harry, maar dat werd mij niet zomaar gegund. Alsof ik hem voor anderen had afgepakt. Onze blijdschap maakte anderen jaloers. Wilde en Styles wilden in januari 2021 voor het eerst samen gespot en dat ze het jaar ervoor met elkaar hadden leren kennen op een filmset. De passie laaide snel op. Harry zong zelfs over haar relatie op zijn superhit At It Was. De romans duurde tot eind 2022. En dit was het entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van woensdag 8 juli. Begin om 6:55 met de avondetappe. En daarna komen herinneringen voor het leven. Stop dementie. Om 8:00 het NOS Journaal. Dan herinneringen voor het leven gaat door. En 25 jaar Musical Awards sluit daar de avond weer af. Dan hebben we Rail Away op NPO 2. De reiziger gaat naar de Italiaanse regio Trentino. Dan het NOS Journaal, net zoals NPO 1, om 8:00. Dan Shetland om 8:30. Hello Goodbye, een vrouw wacht op haar ouders die de wereld rondzeilen. Dan om 10:00 Nieuwsuur en de Marker presenteert Missy Floytilla. Dan hebben we op NPO 3 om 8:00 dertigers. Willem en Merel hebben een verrassing voor Laura. Dan de slimste mens België. Actrice Ina Masses te zien in Knokken Of. Dan au pairs, die komt erachteraan. De vier au pairs ontmoeten elkaar voor het eerst tijdens een bootreisje. En die sluiten ook de avond af. Dan het perfecte plaatje om 8:30. Die komt naar Goede Tijden Slechte Tijden op RTL 4. Die om 8:00 begint. En Kopen of Slopen, die sluit daar de avond weer af. Ewout.

gevaarlijke gevangenissen, misdaad, reeks. Ewald brengt drie dagen door in South Catabota. Dan hebben we 112 vandaag en 24 hours in de ER. Vandaag in Sight op SBS 6 om 8 uur. Wilfried Gené, Jan Derksen en René van der Gijp. De Bondgenoot om 9 uur en Hart van Nederland, de late editie. Die sluit daar de avond weer. Oh nee, om 11 uur hebben we ook nog vandaag in Sight Oranje. Ja, want er zijn natuurlijk allemaal activiteiten. Om 8 uur hebben we om SBS 9 wordt hij al geholpen. Burn After Reading om film, misdaadfilm en Hot Tub Time Machine 2. Film die speelt natuurlijk daar ook. Dan hebben we Sullivan's Crossing op net 5 om 8:30. En dat duurt tot 10:30. En dan naar So Help Me Todd. Dan The Big Bang Theory op Veronica. Cat Carter, een misdaadfilm. Let's check.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond. In het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarige meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. En prins Harry zegt dat hij en mede-eisers geen gerechtigheid hebben gekregen in een zaak tegen uitgever Associated Newspapers, eigenaar van de Daily Mail. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer!

0: Now.
1: De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer!

0: In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarige meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. En prins Harry zegt dat hij en mede-eisers geen gerechtigheid hebben gekregen in hun zaak tegen uitgever Associated Newspapers, eigenaar van de Daily Mail. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomerradio.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Radio!